evrit matires magaram rau kana orguloba perva patie netvilisis ayunia kuches